0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleid blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren. De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning. Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning. Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleind blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Dat en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning. Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleind blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleid blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren. De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleid blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren. Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land begint de spits met vertraging door een pechgeval op de A50. Van Eindhoven naar Arnhem sta je bij Ravenstein 5 minuten in de file. Er is 1 rijstrook dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A59 van Den Bosch naar Os voor knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits begint met vertraging door een vrachtwagen met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. Kost je een kwartier extra en de rechterrijstrook is dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem staat ook een pechgeval. Tussen Nistelrode en Ravenstein heb je 20 minuten oponthoud. Ook daar is de rechterrijstrook afgesloten. De A59 van Den Bosch naar Os loopt het vast tussen Nuland en knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging inmiddels ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Galdense Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Galdense Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleid blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren. Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits komt steeds verder op gang met vertraging door een pechgeval op de A50. Van Eindhoven naar Arnhem heb je tussen Nistelrode en Ravenstein een kwartier tijdverlies. De rechterrijstrook is dicht. De A59 loopt het daardoor vast van Den Bosch naar Os voor knooppunt Paalgraven. Daar heb je 25 minuten op onthoud. De A27 is het druk van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A16 bij Dordrecht staat ook een pechgeval. Richting het zuiden kost dat je een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Alles in de cloud staat daar opgeslagen. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. In 2030 kan dat oplopen tot 15%, zegt netbeheerder Tennet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. Volgens The Guardian wijst alles op betrokkenheid van Iran. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het armlastige eiland zou de Amerikaanse veiligheid bedreigen. Cuba spreekt dat tegen. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Minister Boekholt O'Sullivan had de gemeente in juli een brief gestuurd, maar het beleid in de meeste gemeenten blijft ongewijzigd. In 2025 stonden 60.000 mensen ingeschreven in een vakantiepark. De gemeenten willen de woningen liever behouden voor de recreatiesector. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits van woensdag is niet de drukste van de week, maar toch moet je op een aantal wegen best veel geduld hebben. Vooral op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Ze zijn daar een pechgeval aan het bergen. Daar heb je 10 minuten op onthoud, maar het loopt vooral vast op de A59 van Den Bosch naar Os. Voor knooppunt Paalgraven, daar sta je nog een half uur vast. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. Verder staat er een pechgeval op de A16 van Rotterdam naar het zuiden bij Dordrecht. Vertraging is 20 minuten. Ook daar is de weg ieder moment vrij, verwacht Rijkswaterstaat. En op de A2 is het druk van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hinthalm en Zaltbommel. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: wel eens. Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleid blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren. De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning. Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in het zuiden van het land veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht nog wel een half uur tijdverlies. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartier, verwacht Rijkswaterstaat. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een kwartier in de file voor de brug bij Gorkum. Op de A59 van Den Bosch naar Os heb je voor knooppunt Paalgraven een kwartier tijdverlies. De andere kant op, richting Den Bosch, rijdt het langzaam tussen Waalwijk en Vlijmen op de A59. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is Breda Nu.
1: You don't talk to me.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis, die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen langzaam maar zeker op. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. De A2 van Den Bosch naar Utrecht is het nog druk tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar sta je nog 10 minuten vast. De A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je ook nog 10 minuten tijdverlies voor knooppunt Bankhoef. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Is de Palma.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning. Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleind blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land zijn de meeste files van de ochtendspits helemaal opgelost. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven sta je voor knooppunt Leenderheide nog wel 5 minuten in de file door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je bij Waardenburg ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzichtbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In het huis waar de wapens lagen werden 19-jarige Amsterdammer gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De directeur van het pretpark zegt dat de attractie talloze veiligheidstests heeft doorstaan, maar zet de veiligheid van bezoekers voorop. De achtbaan had al eerder problemen. In 2002 moest die dicht vanwege ontwerpfouten, in 2007 omdat de wagentjes ondeugdelijk bleken. CNN meldt dat de X2 de voorbije 20 jaar in verband is gebracht met ernstige verwondingen en 2 sterfgevallen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65. De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleid blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Ah.

0: Michiel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. Een top met de EU in juli moest worden uitgesteld vanwege het ontslag van zijn voorganger, premier Keir Starmer. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. Het doel is om van 70 verdachten bezittingen in beslag te nemen ter waarde van 50 miljoen euro. Het OM beschouwt de Duitse Hells Angels als een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, georganiseerde fraude en grootschalige witwaspraktijken. De motorclub zou zich ook bezighouden met wapenmisdrijven, mishandeling en belastingontduiking. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleid blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren. De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. Het toestel was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv en zond een noodcode uit. Israël stuurde meteen straaljagers de lucht in omdat rekening gehouden werd met een kaping. Het toestel is veilig geland op een regionaal vliegveld in de Saoedische stad Tabuk. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. Het Iraakse leger zegt klaar te zijn om zelf het land te verdedigen tegen Iraanse milities in Irak. Gedurende de Irak-oorlog waren er 170.000 Amerikaanse troepen in Irak. De laatste tijd bestreden die vooral IS en hebben ze Iraakse militairen opgeleid. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Vannacht is een deel van de weg opnieuw geasfalteerd. De weg lag na het ongeluk met enkele vrachtwagens en 3 personenauto's... bezaaid met huisvuil van 1 van de vrachtwagens... en brokstukken van de betrokken voertuigen. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen om. De opruim- en herstelwerkzaamheden op de N48 zijn nog gaande. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden, in het westen rond de 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Je hebt nog 5 minuten oponthoud bij Ravenstein op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je 5 minuten in de file voor de afrit Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Pieces en Fall Apart bij Breda nu in Broodje Breda. Hallo, hallo. We hakken de week weer lekker door midden, hoor, mensen. Het is namelijk de woensdag, de 30e van de maand september. Morgen begint oktober alweer. Ja, ja, ja. En nog maar een paar maanden, dan zit het jaar er alweer op. Kijk je daar al een beetje naar uit? Ik denk dat ik het helemaal december maar vrij neem. Ja, ik ben niet zo van die maand namelijk. Maar deze maand vind ik wel leuk, want aan het einde van deze maand is het Halloween. Dat is dan weer, ja weet je, dit zijn de leuke dingetjes. Goed, Breda nu. Daar luister je naar Broodje Breda op deze 30ste september. En ik heb leuke muziek voor je bij me. Wat dacht je van straks? Onder meer D.O.D., Tom Grennan, Danny Vera. Ik denk de Babysitter Circus, dat ik die ook maar eens een keertje meeneem. Misschien Morgan Wallen wel een keertje nog. De Vengaboys zou nog wel eens voorbij kunnen komen. Nou, eigenlijk heel veel leuke dingetjes, maar natuurlijk ook een brede update straks. En het verkeer dat je nog voorbij hoort komen. Ja, een volle show. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. En natuurlijk, wat ik al zeg, heel veel muziek. Ik heb wel zin om een beetje, nou ja, weet je, het is toch woensdag. Laten we de week goed doormidden hakken. Laten we een DJ Jurgen er eens even bij pakken. Ook wel weer eens een keertje grappig. Zo vaak draaien we die jongen niet in deze show. En die had ooit een hitje met Higher and Higher. Dat was in 2000.

van mijn favoriete platen. Gewoon alleen al het intro vind ik geweldig. Diamond hoorde je van Tom Grennan bij Breda Nu. In Broodje Breda tot aan 2 uur zijn we bij je. Straks kijk ik nog heel eventjes in de broodtrommel van iemand. En ook onderweg is natuurlijk de Breda Update. Die komt er ook alweer aan. Eerst even aandacht voor muziek van Danny Vera. Dit is

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleind blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren. Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Je hebt nog 5 minuten oponthoud bij Ravenstein op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je 5 minuten in de file voor de afrit Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wessel van Diepen, die vulde zijn zakken heel goed met deze productie. Kon je denken, zit die dan achter de Banger Boys? Ja, die zit er zeker achter. Shalalala was een van dit die hij had. En makkelijk mee te zingen ook. Heel lang over de tekst, hoeft niet nagedacht te worden. Breda nu, daar luister je naar. En het is, ik moet je even meenemen ergens in. Namelijk aanstaande zondag is het Dierendag, dat is één ding. Maar er vindt ook een heel mooi evenement plaats in Breda. Dat evenement dat heet Luisterpunt. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Nou, dan bij deze vertel ik je even dat het bestaat. En Luisterpunt is een projectje van Suus. En Suus, die ken je misschien nog wel. Heeft nou vorig jaar op Breda Bars gestaan. Aanstaande zondag, het wordt gehouden in Brandpunt in Breda. Staan er maar liefst 3 acts op het programma. Om 19:30 begint het. En Dear Adam komt daar optreden. Dat is een singer-songwriter duo, moet ik het noemen. Bestaande uit Joosje Jochems en Wessel Maas. Die zijn gewoon echt heel leuk. Gaan met z'n tweeën alledaagse luisterliedjes daar spelen. Daarnaast speelt ook daar Nina Bailey. En weet je, dat is ook een artiest die een rustig muziek brengt. Dus het is lekker luisteren naar goede singer-songwriters. En als laatste staat daar, en dat is echt mijn favorietje, Rozemarijn Otte zijn staat daar met haar eigen muziek waarin ze haar hart helemaal blootgeeft. En dan ga je één ding verklappen. Ze speelt 2 nieuwe liedjes daar. Dus dat is echt heel leuk. Ik zou daar echt even gaan kijken als ik jou was. Heb je niks te doen? Luisterpunt is aanstaande zondagavond is dat. En mocht je er naartoe gaan, ik ben er zelf ook. Dus wat dat betreft alleen maar leuk. Komen we elkaar daar waarschijnlijk tegen. En van die Rozemarijn, ja weet je, laten we er dan ook maar even draaien. Dit is Jij Hoort Bij Mij.
1: Er is

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat het toestel halverwege plotseling een duikvlucht maakte en de cockpit werd geopend. Het vliegtuig week na de bloedige vechtpartij uit naar Saoedi-Arabië en landde daar veilig in Tabuk. Fly Dubai stuurt nu een tweede toestel om de opgesloten passagiers op te halen. Van een vliegtuigkaping was volgens de Israëlische autoriteiten geen sprake. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. Nu lopen Nederlandse hulpverleners nog tegen grenzen aan omdat hun C2000-systeem niet zomaar aansluit op Belgische of Duitse systemen. Met het nieuwe netwerk kunnen straks ook foto's en videobeelden direct worden gedeeld. De EU wil dat het systeem uiterlijk in 2036 in alle lidstaten draait. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Dat hebben de curatoren van het Heerenveense bedrijf bekendgemaakt. De deal gaat puur om de fietsen zelf, de merkrechten en onderdelen vallen naar buiten. Volgens de curatoren is er wel veel interesse in die overige onderdelen en lopen daar nu gesprekken over. Een volledige doorstart van Axel bleek eerder al niet mogelijk te zijn omdat het bedrijf te complex in elkaar stak. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Je hebt nog 5 minuten oponthoud bij Ravenstein op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je 5 minuten in de file voor de afrit Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

Bebrexa en Colonie hoorde je hier bij Breda Nu in Broodje Breda. Tot aan 2 uur ben ik bij je. Mijn naam is Marco. Hallo, welkom bij het tweede uurtje alweer voor deze woensdag. Ja, ja, ja. De week is al lang door midden. En ik heb, eigenlijk is heel even simpel, maar weer een broodtrommeltje erbij gepakt. Want ja, we moeten toch even weten wat er is. Deze is van Ellen, dit broodtrommeltje. Die heb ik al vaker gepakt, dat broodtrommeltje. Want daar zit iedere keer wel wat lekkers in, heb ik gezien. Ach, maar dit valt, nou ja, dit valt niet eens tegen. Dit is gewoon lekker. Broodje pindakaas. Makkelijker kan ik het niet maken. Dus is altijd goed. Ik hou ervan. Ik ben er gek op. Pindakaas. Ja, kan je mij midden in de nacht voor wakker maken. Ik zou het niet doen. Maar het kan wel, in theorie. Dus even kijken hoor. Het is net 1 uur geweest. Broodtrommeltje staat vol open. En ik had het vorige uur over een heel leuk evenement. Over een luisterpunt. Kan je dat nog herinneren dat ik dat net verteld heb tegen je? Daar komen heel veel leuke artiesten optreden. Maar ik heb ook verteld tegen je wie het organiseert. En dat is Suus. En dan heb ik het over Suus Reewinkels. Komt van origine uit Amersfoort. Woont in Breda. Studeert in Breda. Of heeft gestudeerd in Breda, moet ik eigenlijk zeggen. En is muzikante. En dat doet ze niet onverdienstelijk. En ze maakt hele toffe muziek. En ze heeft een nieuwe single uit. En die single heet It's Your Call. I don't care. It's your call.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit jaar duurde die wat langer dan 5 seconden. Maar vroeger was het 5 Seconds of Summer. Samen met Julia Michaels voor het jaar 2018. Lie to Me hier bij Brede Nu. Lang niks meer van gehoord trouwens van die band. Misschien eens even kijken of ze binnenkort wat leuks uit gaan brengen. Dat is altijd geinig. Als we weer wat meer van gaan horen. Vaak komt er dan wat aan. Dus we wachten het heel eventjes af. Eens even kijken hoor. Want het is bijna wel weer tijd. Nou ja, over een kleine 10 minuten. Voor een nieuwe Brede update. Komt er zo meteen aan. Als het verkeer uiteraard ook. Dat is onderweg. Eerst even aandacht voor Lucas en Steve. Samen met Deep End. Dit is The Long Way Home.
1: End of the night. I put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleid blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren. De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Je hebt nog 5 minuten oponthoud bij Ravenstein op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je 5 minuten in de file voor de afrit Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Stella Lefty en Good at Leaving hoorde je bij Breda nu in Broodje Breda. Tot aan 2 uur ben ik bij je. En dat is nog heel eventjes, dus ik ga alweer een klein beetje plaats maken zo langzamerhand voor Patrick Hopstaken, want hij stond net al eventjes achter me te dringen. Hij wilde er al bij, moest wat dingen klaarzetten, zei hij. Ik weet het allemaal niet. Ik merk het zometeen allemaal vanzelf in een nieuwe aflevering van De Middag van Breda. Ik wens je daar heel veel plezier bij en zeg graag tot morgen. Hoi hoi.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. 1 van de verdachten wordt verdacht van poging tot doodslag en er is vermoedelijk ook gestoken. De arrestanten zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. De politie doet nu uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartijen in Arnhem en zoekt nog getuigen. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. En in de straat van Ormoes zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. Dat meldt het Britse maritieme agentschap UKMTO. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Over eventuele schade of slachtoffers zijn nog geen details bekendgemaakt. De straat van Ormoes is al weken het brandpunt van de hevige strijd tussen de VS, Israël en Iran. Dat laatste land deed een voorstel om de straat weer te openen, maar de VS wees dat vandaag officieel af. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Maroon 5 met Dance Love. Daar openen we de woensdag editie mee van de Middag van Breda. Met dank aan Marco Logiers. Je hoort hem morgenmiddag weer tussen 12 en 2 hier op Breda Nu. Zometeen hoor je op Breda Nu Summer met 12 to 12. Maar nu is hier het van Alex Warren. Dit is Emerald Eyes.

Luxemburg met 12-12 en dat alles in de middag van Breda. Ja, in 1990 wordt definitief de dienstplicht afgeschaft. En wordt er verder een volledig beroepsleger vormgegeven. Alleen de roep is tegenwoordig wel weer terug om eventueel de dienstplicht weer te gaan herinvoeren. Hoe dat gaat lopen, we wachten het allemaal maar even af. En 30 september, dat ook de Nationale Kraanwaterdag. Het is de dag waarop scholen aandacht besteden aan kraanwater, watergebruik en duurzaamheid. En het is ook de Internationale Vertaaldag, ingesteld door de Verenigde Naties ter ere van Sint Hieronymus, de patroonheilige van de vertalers. Dit is Breda Nu, nog tot aan 5 uur is het de middag van Breda. Het is zometeen muziek van Afrojack en David Guetta met Hero. Nu Duran Duran uit de jaren 90. Dit is Ordinary World.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Shakira en Whenever, Wherever in de middag van Breda. Zometeen rond 2:30 is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Vanaf de nieuwsredactie van Breda nu. Nu nog tijd voor Crash Up. Dus attention.

0: Ken. Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning. Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleind blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Becky Hill en David Guetta in de middag van Breda. En You're the Remember. En daarvoor nog Tina Turner met Steamy Windows. Zometeen op Breda nu muziek van Chad Kroeger en Joseph Scott met Hero. Nu eerst dit van Stella Lefty.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Chad Kroeger samen met Josie Scott en je hoorde Hero. Ja, de wandelexpeditie in Breda keert terug. Nadat de editie in juni vanwege extreem weer werd afgelast, organiseert Breda Wandelt. De nieuwe editie van 2 tot met 4 oktober. Dus dat is komende vrijdag, zaterdag en zondag. En dan wordt de 7e editie gehouden. Voor het eerst vindt het evenement plaats in het najaar. De 3-daagse wandeltocht voert deelnemers langs bijzondere en soms normaal gesloten plekken in Breda. Nu is een lichtjeswandeling op vrijdagavond. Deelnemers kunnen per dag kiezen uit routes van 7, 10 of 14 kilometer. Ook het Massac Memorial, het Liesbos en Belcombe Beach maken deel uit van de routes. Er zijn nog 2- en 3-daagse tickets beschikbaar. Ja, je moet er wel best snel bij zijn, want de kaartverkoop eindigt vandaag. Dus als je nog mee wil gaan, moet je snel je eigen aanmelden voor deze editie. De wandelexpeditie komende vrijdag, zaterdag en zondag wordt die...

Ja, ook de grootste klassiekers hoor je natuurlijk hier in de middag, hier op Breda Nu, in de middag van Breda. George Harrison terug naar de jaren 80 en Got My Mind Set On You. Zometeen is het weer tijd geworden voor het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Dat hoor je zo rond 3 uur hier op Breda Nu. Hi.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer, de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel, was dus geen willekeurig doelwit. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag op een druk terras voor het oog van tientallen getuigen. De politie hield de 37-jarige schutter al snel daarna aan. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Ze reageert op een ambtelijke tabel van financiën waarin staat dat bijna de helft van een eventueel begrotingsgat bij onderwijs vandaan moet komen. Volgens Letchert maakt ze zich geen zorgen en is er afgesproken om bij een tekort breed te kijken binnen het kabinet, waaronder ook bij sociale zaken. En daarmee spreekt ze de berichten tegen over al vaststaande bezuinigingen op haar ministerie. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een nieuw rapport over de oceanen. Door het verdwijnen van dat ijs heeft de Arctische kust meer last van wind en golven, waardoor 60% kwetsbaar is voor erosie en zeespiegelstijging. Naast de grote gevolgen voor het klimaat speelt het Noordpoolgebied ook geopolitiek een steeds grotere rol tussen onder meer de EU, de VS, Rusland en China. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Call Me aan het begin van de tweede uur van de middag van Breda. Het is woensdag 30 september. Fijn dat je luistert naar de zender voor Breda en omgeving. Dit is Breda Nu met zometeen Evermax, Kings and Queens. En dit is Baby Rexha met de nieuwe Resident.

0: met vanavond Max uit 2020 en Jorden Kings and Queens.
1: Dit is Breda Nu.
0: Het is vandaag dus woensdag 30 september. Jarig is onder andere Max Verstappen. Hij wordt vandaag 29 jaar. Robbie Takkak is jarig. Dat is de rockbassist en zanger van de Goo Goo Dolls. Hij wordt vandaag 62 jaar. Frank Rijkaard is jarig. De voormalige profvoetballer en bondscoach wordt 64 jaar. En ook jarig is vandaag Paul de Munnik. We kennen hem natuurlijk als de ene helft van Agda en de Munnik. Hij wordt vandaag 56 jaar. Je hebt nu Agda en de Munnik. Hier op Breda Nu met het regent zonnestralen.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

Teddy Swims in de middag van Breda en je hoorde Break Up and Reverse. En daarvoor ook nog Champagne met Got to Love. Zometeen is weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in de Breda Nieuw Nieuwsupdate vanaf de nieuwsredactie van Breda Nu. Voor die tijd hoor je nog Marshmallow en Anne-Marie met Friends. En dit is Anouk. Are you kidding me?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleid blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren. Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Sian de Crow in de middag van Breda. En dat alles met I'll Be Waiting. En daarvoor nog Eric Pryde. Niet Call On Me, maar een keer die andere hit van hem uit die periode. Door de piano. Dit is Breda Nu. Nog tot aan 5 met de middag van Breda. Nu met Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeated.

Heerlijk toch, die klassiekers uit de jaren 80. Nederpopmuziek van Doe Maar en Is It Als. En heb je zelf ook zo'n klassieker? Laat het ons gewoon even weten. Hè. Ga ervoor naar onze website www.bredanu.nl en laat weten welke klassieker jij uit de jaren 70, 80 of de jaren 90 graag wilt horen in de middag van Breda. En

Naughty Boy en La La La. Het nummer werd gemaakt samen met Sam Smith. Zometeen is het weer tijd voor de voor het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Dat hoor je zometeen op Breda nu. Voor die tijd nog Anastasia. Dit is Sick and Tired.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3 plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Het kabinet wil dat straks spaarders al vanaf 30.000 euro belasting gaan betalen, maar de VVD zoekt naar een andere dekking om die grens hoger te houden. De partij reageert daarmee op kritiek van onder meer de SGP over het belasten van kleine spaarpotten. In het nieuwe stelsel heft de overheid sowieso pas belasting over beleggingen zodra de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Parijs onderhandelt momenteel met Londen over het stopzetten van de overeenkomst uit 2025 die mogelijk morgen al afloopt. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn dat 1400 mensen. En waar de Britten de afspraken juist graag willen verlengen, stuurt Frankrijk nu dus aan op een definitief einde ervan. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Die forse bezuiniging op de legertop wordt vandaag officieel aangekondigd op een marinebasis in Virginia. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Vorig jaar schrapte hij ook al een tiende van de hoogste legerofficieren. Volgens het Amerikaanse ministerie zijn de ontslagen nodig om het leger van de VS slagvaardiger te maken. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht is de vertraging 25 minuten. Er stond even een te hoge vrachtwagen voor de Drecht-tunnel, maar die is inmiddels weg. Op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp 10 minuten vertraging. En op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht bij Maasdam ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: tonight.
1: Fun Point samen met Janella Monet en We Are Young aan het begin van het derde en laatste uur van de middag van Breda voor deze 30ste september. Daarmee gingen we terug naar 2012. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Zometeen hoor je Pat Benatar en een klassieker uit de jaren 80, Love's a Battlefield. Nu is Kygo en Max McNown. Dit is Take

0: Lois Lane met Fortune Fairy Tales hier in de middag van Breda. En komende vrijdag, ja, dan staat Lois Lane, de zussen Suzanne en Monique Kleeman, op het podium van de Mes in Breda. Want ze vieren hun 40-jarig jubileum hier in Breda. En ze maakten natuurlijk wel hele fijne muziek in de jaren 80 al. Hè? Denk maar bijvoorbeeld aan It's the First Time. En het nummer wat je zojuist hoorde hier op Breda nu, Fortune Fairy Tales. Tot aan 5 uur is er nog de middag van Breda hier op Breda nu. Nu met Shaggy, It Wasn't Me.
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah,
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Ja, Boney M scoorde er al een hit mee in de jaren 70. En het werd opnieuw gedaan in een remixversie van Majestic. En je hoorde Rasputin hier op Breda nu in de middag van Breda. Zometeen is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in de Breda nu nieuwsupdate. Nu is Shakira en Burna Boy.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning. Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Galderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Galderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleid blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht is de vertraging 20 minuten. Op de A27 Utrecht-Breda 10 minuten vertraging bij Werkendam. A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Waspik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: De grootste klassiekers hoor je natuurlijk hier op Breda nu. Bransky Beat en Why. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda hoor je ook nog Calvin Harris en Clementine Douglas en Blessings. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Je hoort zometeen nog muziek van Ariana Grande en Problem. En dit is die fijne nieuwe single van Shanna Spiro. Nu in de middag van Breda met Great Expectation.
1: In my head.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Marshmallow en Farruko. Ja, dat kan wel even met die mooie temperaturen momenteel. Je hoorde Esta Vita. Dat was hier in Sunny Vibes, hier op Breda nu. Daarvoor ook nog Ariana Grande met Problem. Zometeen is het tijd geworden voor het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Dat hoor je zometeen zo rond 5 uur hier op Breda nu. Ik wens je nog een hele prettige woensdagavond. Wij spreken elkaar weer morgenmiddag vanaf 2 uur voor een verse De Middag van Breda. Nu muziek van Tears for Fears, terug naar de jaren 80 met Everybody Wants to Rule the World. Graag tot morgen.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij Pro zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als Pro tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. De explosieven- en opruimingsdienst onderzoekt de zaak. Eerder vandaag werd er ook in Bunnik een verdacht pakketje aangetroffen bij een militaire post, maar dat bleek loos alarm. Of er een verband is tussen de twee incidenten in Friesland en Utrecht wordt nog onderzocht. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen zoals Oekraïners en statushouders. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De maatschappij roept op niet te speculeren zolang het officiële onderzoek loopt. Het incident dwong het vliegtuig tot een noodlanding in Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Israël stelt inmiddels wel een onderzoek in via het ministerie van Transport en Defensie. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 130 kilometer file in het zuiden van het land, maar de meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Maastricht wel 10 minuten oponthoud. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide ook 10 minuten. Verder is het wat drukker op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum een kwartier. De andere kant op richting het zuiden tussen Lexmond en Werkendam ook een kwartier extra reistijd. Op de A58 van Breda naar Tilburg sta je 20 minuten in de file tussen knooppunt Galder en Ulvehout. En op de N276 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging ook ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: nu.
1: All right, Dad, you ready?
2: Hold on. Okay, ready.

0: Ben.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.
3: Dat is

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleid blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren. De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeervakken gemarkeerd en palen voor verkeersborden geplaatst. Uiterlijk 4 weken voor de invoering krijgen bewoners een brief met informatie over de definitieve ingangsdatum en het aanvragen van een parkeervergunning.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 140 kilometer file. Op de A27 van Utrecht naar Breda, lange file tussen Lexmond en Werkendam. De vertraging is er 20 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Pankhoef 10 minuten vertraging. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Hooipolder ook 10 minuten. En de rest van de files levert niet meer dan 5 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee nadat de explosieve opruimingsdienst de tas veilig verklaarde. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Na urenlang onderzoek en een gedeeltelijke ontruiming van de vliegbasis Leeuwarden bleek het om vals alarm te gaan. Wat er wel in de tas zat is niet bekendgemaakt. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mensen op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 100 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. 10 minuten sta je wel in de file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en Knooppunt Zonzeel een kwartier. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam ook 10 minuten extra reistijd. A50 Eindhoven-Arnhem bij Knooppunt Bankhoef 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten. En ook op de A58 tussen Best en Moorgestel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: maybe he can finally let go of the trauma that has fueled his art since the very beginning. Who will he be without it? That chapter hasn't been written yet.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: Knooppunt Hooipolder en delen van de A59 zijn van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober afgesloten. Rijkswaterstaat werkt dan aan de definitieve inrichting van het knooppunt. Er komen nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken en aanpassingen die de doorstroming moeten verbeteren. De A59 is onder meer afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout richting Rotterdam en Zeeland en tussen Hooipolder en Waalwijk richting Den Bosch. Verkeer richting knooppunt Zonzeel en Den Bosch kan in beide richtingen omrijden via de A16, A58, N65 en de A65. Honden mogen vanaf 1 oktober loslopen bij een deel van de Gelderse Meren in Breda. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is tot 1 april officieel aangewezen als hondenlosloopgebied. Volgens de gemeente wordt het gebied duidelijk afgebakend. Daarmee moet er voldoende ruimte blijven voor andere recreanten en blijft ook de ecologische zone rond de Gelderse Meren beschermd. Buiten het aangewezen gebied moeten honden aangeleid blijven. Ook geldt daar een opruimplicht. De gemeente laat weten hier actief op te controleren. De invoering van betaald parkeren in Tuinzicht en rond de Slingerweg in Breda wordt uitgesteld tot 1 maart 2027. Eigenlijk zou het betaald parkeren daar eind van dit jaar worden ingevoerd. Reden voor het uitstel is een wijziging in het parkeerbeleid. Vanaf 1 januari zijn zowel de eerste als de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis. De voorbereidingen gaan ondertussen door. Zo worden parkeerbeleid.

0: Anna Bos ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daar voor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Vliegers vlug, ja, ja, dat ben ik er. Hensen Peter als ik loop op de binnen. Geen whiplash, maar kip 6 daar op de Midwest. Als het moet, geef ik gas op de ringweg. Een kleine skirt, ik pull up, ik doe dat. Jongens blijven jongens, ja, jongen, je moet wat.

Hey, hallo, mijn naam is Sherry Hormoon. En wat jij coma's hebt benoemd, dat vind ik doodgewoon. Want ik leef voor de fles, ja, ik was pas een baby. Mijn ma dronk zoveel whisky, ze lakteerde Baileys op de kleuterschool.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht, waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkel.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met Radio Nieuws op Breda Nu. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunes. Die spreekt van zeker 356 betrokken scholen en al ruim 600 aanhoudingen. Sinds vrijdag zijn er al zo'n 100 agenten gewond geraakt bij de protesten. De scholieren demonstreren tegen het lerarentekort, de overvolle scholen en de chaotische roosterproblemen in Frankrijk. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakverblijf maakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. Vanwege de stijgende kosten en vertragingen bij scheepsbouwer Damen overweegt België nu over te stappen naar een andere leverancier. En mocht de samenwerking klappen, dan is dat een flinke tik voor Damen en ook voor de nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en 1000 medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die 1 jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daar voor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. There's a place in this old town.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv... verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht... in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor... voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten... Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink... hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta... om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten... en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor...